0: karatsikasina kuido munyabani hidi kongomindika kipandia matsitsi matsitsi adzeka muimbi Susana natakoye lolani
1: gadzangu kande yakukuhula kande yakudwana
0: hiwe katike kipandia kongya nini
1: kuwana.